lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter Regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half oeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

her shoulder. She said,

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon. En dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.0 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer 1 uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziek uit Friesland, juist op Radio Spannenburg.
1: In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die tienerigens, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, oh, wat aardig je hem kent. Samen maken wij een praatje, hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toch is het voor wel zussen, het is ook heel gewoon. Overal daar stoel komt, stref stoel een friske

Ik nam er een paar pilsjes en ik rekken in peteer. Mooi een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Terugringen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hier het wet erkennen, het is een vast patroon. Oeral daar stoel komt, heeft stoel een Friese boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handeling machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai.

plak, sam protte friske gei. De boer zei ja, ik ha het je tegen aan het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze kind. Hij helle uit de koelkast, een kratje vol mijn bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer weer een best hier, wat de toekomst brengen zal. Ik ga er weer nog doen, hoe al de toekomst treft o een Friese boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
3: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: De boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
3: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
1: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
8: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
9: Greensalesman.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, mensen, een hele goeie man. Ja, geweldig. Ja, geweldig dat er het doet. Het is altijd even spannend, vriend. Ik doe het helemaal niet goed. En dan ja, ik denk, waarom begint het nou net? Maar ik moest nog ergens op drukken. Nou, toch maar. Maar hoe te spelen? Weer versie. En ja, dat doen we natuurlijk hier uit de studio. Waar ik draai weer wat mooie festje van je. Maar ik hoop er weer een mooie muzikale morgen. Dat festje weer van de Kreuzjog, van het Kreuzjog duo uit de Zillertal. Nou, we beginnen verder met een Grieks festje en dat is een Griekse nacht van het Meritkoor. Meritkoor.

Nou ja, binnen wat aan de tweede kant. Good night, ladies. Maar fijn dat we verzelven, Jon. Dus alvast een good night, ladies. En het weer een van Ronnie. Dan geven we verder maar een fysiekje van Jannie Brandsma. Ja, die weer er bij betekent bij van de morgen. Ja, dan zit ze lekker aan de koffie. Dan hebben ze er een festje even uit zin. En het maakt ditje werken worden van Dick van Altena. En dat vindt Jannie dus altijd een hele mooie zanger. En hij doet het deze keer in een duet met Karen. En de titel van het festje, dat is Als ik jou niet had gekend. Nou, Jannie, bedankt voor die fysiekje. En ik hoop dat je hem erbij Maar toen kan je net zo gauw opkomen als bij de koffie zitten.

Ja, mooi festje. Speciaal van Jan en van iedereen. Maar ik kon net op een naam komen die erbij zit en koffie drinken. Maar de volgende festje begint met een R. En toen wist ik dat het Reina is natuurlijk. Nou, die kreeg dan ik een mooi festje van. Ja, hier is Robert Stolz met de Rosamunda Polka. Speciaal voor die, Reina.

Dat is Jim Reeves. Waar de angels don't lie. Liegen. Oh, Engels liegen net. Nou, toch wel. Ik zag even een berichtje dat de muziekvereniging Euphonia, en die komt uit Bakuzen, een uitstekend weekend beleefd heeft bij de Europese muziekcontest. Dat hij op 4 en 5 juli heeft dat al gehouden, dat is al een paar dagen geleden, bij de Rasteder Muziektage in het Duitse Rasteder. De Mersing Band, zette, heet dat Sint-Wurig Saai in Bakuzen, zette sterke optredens deel en waar de Fabrienne maar 2 zilveren medailles. Nou, de lokwenske, de Bakustus, ik draai van je mijn mooie in van Hans Mos, onze Egelander muzikanten. En dat is maar de titel De Beumischer Wind.

Paloma Blanca, dat wie van haar beneden. Ja, Paloma Blanca, dat betjut een witte doo. Nou, je moet er maar opkomen. Happy Time, dat is een mooie instrumentatie van Peter Music, maar in de muziek en de Beumische Wind, ja, wie van Ensbos, dat ik je maar vertel. En leuk in Terhenne, de pannenkoekenboerderij van de Roos in Terhenne, die mooi hem het beste terras van Friesland nemen. Bij de allereerste deelname aan de landelijke terrastop 100 eindigde het restaurant maar in op een indrukwekkende 31ste plekje. De beste van alle Friese horecabedrijven wie voor hem. Voor eigenaar Dennis Kamper en zijn team is de erkenning een, ja, wat heel bijzonders natuurlijk. De Roos Ierpen pas 12 jaar lieden de dwarren van het voorhuis van de Chameleonboerderij. En in die korte tijd groeide het uit naar een geliefde bestemming. Een geliefde bestemming van zowel Friesen als toeristen. En terras telt 25 stwollen. Nou, hartstikke mooi daar in Terhenne. En Jim Krijders van mij, Kerveske. Hartstikke mooi.

0: Ja, het is al een beetje oud. Toen maar Ted van de Vries, hij leeft al het meer. En Anne, een jaar heb ik net. Maar het zijn dan wel festjes dit wie de Simmerzang. En dan gaan we even naar Akkerum. Want in Akkerum, op de murre van de bakkerij Boonstra in Akkerum, daar wordt een kunstwerk maken. Petra Liekelema, ze is 26 jaar uit Langswegen. Die schildert het dorp daar en broodjes op de murre. Ja, op de murre bij de bakkerij. Een murre die het wordt is om schoen te worden, zei ze. Het begon in Australië, Liekelema, wie daar trok het loon om het bakpakken toen ze werk nodig hier. En bij het reizigen wie haar even op de murschilderingen die Australië zien. De huisschilder woer ze. Als huisschilder woer ze haar daar ik wel eens aan wegen. Ze mocht een schilderijmaatje op een silo van 6 meter heken met alle gewassen die op de boerderij groeiden. Maar fijn, dat mag in Friesland eens even hebben, zei ze. En nou, je kent nou bewonderen dus in Akkerum bij de bakkerij van Boonstra. En dan ging ik verder met een verskoor Akkerum, want dat is van ja, de specials. Gitoer Douwe Terpstra. Douwe Terpstra van Akkerum.
1: Dit is La Storia van Douwe Terpstra met zijn 31 stamboekoeien uit het Friese dorpje Akkerum. Op een dag ziet hij bij de Banco di Rabo een folder met Saluti dall'Italia. En moe van het trekken aan de uiers boekt hij diretto een reis naar Venezia. Elke giorno zit hij met een Italiaans woordenboek tussen de koeien. En s'nachts droomt hij van mooie signorina's. Als de bus vertrekt, klinkt voorin O Somo Mio. Hartstochtelijk neemt hij afscheid. Arrivederci, ciao!

0: Met een tas bolliers arriveert Douwe Terpstra in het hotel. En gaat als een wolf tekeer met de pizza margarita en spartelt met de spaghetti bolognese. Na twee flessen Vino Rosso vraagt hij aan de eerste de beste signorina: zullen wij dansen? Tegen het krieken van de giorno bekent hij de belle signorina: ti voglio bene.
1: Dolce Terpstrano.
0: Luistert zij il silenzio: ancora.
1: Dolce.
0: De Valentino uit Akker mist daarover zijn grote oren verliefd en luidklinkende mandoliers.
2: Aye.

14 giorno's. Geniet Dulce Terpstrano van Bella Italia. En proeft van Amore en Dolce Vita. Op een kwade giorno is een tas met lires verdwenen. En ook l'amore van de signorina. Als ze lires naar de luna en Dulce is een cigaro. Ritorno en Akkerum zitten weer op zijn tractoren. En droomt van Amore en zwoele natte. In de warme stalla hangt een foto van de signorina. En s'avonds bek af van het bloederen op het land. Zingt Douwe Terpstra voor zijn 31 koeien dit lied.

Ja, Douwe Terpstra. Hè? Wat een boer Terpstra. Nou, misschien rent er hier wel in een balk om. Want het is hier in een balk een drokte van belang. Ik kom maar kwalijk in de studio komen. Meisje. Moest mijn auto een hele lijn voet zetten. Nou, een hele rennen om in de studio te komen. En dat voor de doel weer alle je wasgespul. Het is alle je kei en alle je meisjes eromheen. Alle je boeren die hun kei oppoetsen. De dochters die ze erbij hebben die de kei poetsen. Nou, het is hier een drokte van belang. Maar het is kokendai in de balk. Nou, toen maar. Misschien ben ik wel redelijk kei bij, want ik ken een versje van de GEMA's en dat giet hoor. De rode koe.

Leni en Ludwig wien dat, maar de Schutzen Liesel. Ja, wat raar. Ik ging even om een glas een beetje wetter en dan houdt er even mij op. Ja, dat is. Hij moet me zeggen. Nou, een rare computerke dus. Doe maar. Maar fijn, dan weet je dat dat gebeurt. Dan moet je dat net weten natuurlijk. De Limburgse zusje die ging verder mij. Hey, lieve blonde Rosemarie.

Troelala, troelala van de Pioneers. En de havenzangers die zitten naar voren als in de vreemde de klokken luiden. En de komende is van de Blueberries, maar de Blueberpolka. En dat is dan het luistervestje van de eerste oeren. Zo dadelijk dan grijpen we nog even het nijste jaar. En aan de achterkant van het nijs, dan hoop ik weer te komen. Maar de tweede oeren van de Friesianenmix. Dus ons straks.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou, sa. We zijn bezig met de tweede uur. Hè? En het eerste versje dat weer van Patty Peets. Patty Peets, zit dat leuk. Ja, wat is je zacht? Wat ben ik zacht op het telefoon? Is ja, ik zal me even wat leren stellen. Patty Peets, my how much is that duggy in the window? En on the evening train dat weer van Johnny Kiss. Dan gaan we verder met Holland Duo. Marianne, die komt met de Foxtrot medley.

Ja, Weiße Rosen im Sommerwind van de originele Handorglers. Nou, toma. Ik wil even maar naar Rob de Nijs. Rob de Nijs. Als je zien, waarom heb ik dat? Ja, daar is het alweer. Dan de gieter Pieter Jan uit de Jouwer, hij is 29 jaar en hij is bang. Hij was aan het zwemmen en toen dacht hij, wat is het? Want ik moet me hier niet aan het touwbeet houden, want ik door eigenlijk net verder het bad in, want dan ben ik bang dat ik versoep. Nou ja, dat weer bij en hij weer even op stap. Maar het was vreun naar de sportstad en hij vond dat het wel zou komen. Maar wil hij hem vasthouden aan de touw en toen besefte hij dat krekkers alle oren het op een veilige manier wel naar de orenkant zwemmen worden. En toen had hij dus een zwemles genomen. En in een slag, hij had een zwemveilige zitten, maar een grote foto zit er in de kranten. En dat is de Jouwste krant al ook. Ik denk van de Jouwste. En ik draai even een vestje voor hem. Maar vestje van Rob de Nijs, van dat bange hart, je ridder. Maar wel even de lokwensje natuurlijk, maar zijn diploma. Ik heb jou...

Frank Alan, wie dat mooi mis, amores. En dan denk ik even naar een fysiekje van Jannie Brans, maar die had ik al niet van de twaalf hoor. En zo al een van Ben en Carmen Steniger belustrie. Maar Jannie, die heb ik dus net, maar ik draai even een oor neer. Ik kan even zien, ach, hem naar eens fine ken. Maar de Christ nou eerst een Neverending Song of Love van Ben en Carmen.

Edelweiss weer dat van Heino. En Jannie, ik heb dat vers gevonden. Ik zal even proberen dat ik hem even te krijgen. Ik geloof dat dit hem is.

Ja, die delen, Jannie, wat een mooi versje hier is uitzocht. Ja, jammer dat ik net in de computer heb, maar dat is ook wat een dwang dat ik het net. Dat zal ik me weer stopzetten. Nee, maar dat komt alleen maar goed. Bedankt voor die aanvraag. Ik geef verder mij nog een country. En dat is een van Tom Paul Glazer. Maar ja, de mijne tijden. The Bad Times.

Ja, je bent even in de rust. Want het gaat door een vogel. Ja, de liefste vogel. Maar dat is net een aardig iets. Want een kitesurfer die is tegen verwonden bij een ongeluk bij Hilpen. Hij is Tizi te Medi, dat is dus juster, denk ik. Ja, juster. Verwonden rekken bij een ongeluk bij Hilpen. Hij vleeg vanuit de IJsselmarkant. Ja, want daar surfen ze natuurlijk op het water, op het IJsselmar. Hij is over de dijk heen gevlijnd. En ik kwam op het waaidek, dus met de auto's rijden, aan de andere kant van de dijk te lonen. Dat klapt erop. En toen kwam hij in de nestje dijk rent een veert. En daar kwam ik nog in te lonen. De kitesurfer is mij spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, dus ik wat. Dan maak je toch een vreemde vlucht. Maar enfin, ik heb een versje erbij, dat is van de muiters en dat jet vlieg, kleine vogel.

Het zit even op met de tijd, maar ik zeg dat ik nog een verziekje heb. En dat zag ik even voor. Dus het begint maar. Goedemorgen, kan ik een nummer aanvragen voor ons collega Eldert Hoekstra? Eldert Hoekstra, ik hoop dat Eldert mooi luistert, die vandaag met pensioen gaat. Hij heeft 46 jaar voor Kramers Bouwbedrijf en Houtconstructies gewerkt. Namens zijn collega's bedankt voor alles. Nou, Eldert Hoekstra, het betekent tegen tank zijn. Maar het versje wat ik van die draai met, dat is de Ring of Fire. En dat is van Johnny Cash. Nou, bedankt voor de aanvraag. En ik hoop dat het pensioen goed verrent. Dat er nog lang van dat pensioen genieten mag. Eldert Hoekstra.

Dat weer Janske. Ja, ik dacht, draaien we een mooi gezellig feest erachterom. Want het zal wel een beetje feest zijn dat Elder Hoekstra, ja, nou afscheid neemt. En ja, hij is een hele goede arbeider geweest voor de baas. Of hij had een hele goede baas, omdat er in mijn nachten willen werken. Ja, misschien allebei ervan. Ik draai er even een mooie mars achterom. En die mooie mars die komt van de Nihonas. Ja, de Nihonas. Nihona komt van de Nieuwe Horne, van Nijf-Janne. En daar zitten de Nihonas. En hier komen ze met hun eigen mars.

Vicky Leandros hier dat met rood is die liebe. Ja, misschien dat we het aan merken hebben, maar op een lemmer daar hebben ze een eigen weerman. Maar die is nou wat belangrijker van. Want de weerman Sibbele Waaier, die is nou ik weerman van de hele provincie Friesland. En daar ben ze natuurlijk geen wetschappen op een lemmer. Sibbele vertelde dat hij zijn eerste weekend bij Omroep Friesland omvliegen. Hij is al heel vaak op de radio geweest en vindt het nog steeds wel gek om zelf even rond te jagen. Ja, dat hij in het begin. Maar dat went wel, Sibbeleer, dat werkt wel. Maar fijn, het is mooi dat ze er weer een weerman hebben en dat Rick dan van de Lemmer komt. Dit is eigen gemeente, geweldig toch? Ik ben drijven een versje van Barry Damen en dat die het vakantie. Want ja, als je hem vakantie kent, dan wil je van graag weten wat van waar je krijgt natuurlijk.

Ja, sorry, ik zeg dat dit feske dus langer duurt dan TTIP. Dus bij deze bedankt voor het luisteren, mensen. Ik hoop dat na je week wel luisteren. Dat we in ieder geval deze week weer genoten hebben van de muziek van de Frisianemix. En bij deze groetjes en tot na je week dan maar.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Greatsalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

Geniet je van de simmer. Geniet je van de muziek. Radio Spannenburg, het hart van de Frieske Marne. Penso con sueño para sí.

hartje. Soms vlucht het mij om, wil alleen nog maar zielen. Wil net denken om om. Nou, wie is altijd bij mij? Ik in dit oud-boot. Zo nog zelf naar de wimpel. Loop nog zelf om de score.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Resalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om 12

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Resalesmall.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 10 uur.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoge van de toren, je bent zo arm als de neen.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Mooi, van harte welkom bij Streektaal Radio. Bij 2 uur lang Streektaal Radio. Begonnen met een nummer van geen idee van jaren geleden. Het barbecue gedoe. Ik denk wel, de vakanties zijn begonnen. Het is af en toe mooi weer, af en toe regende. Maar het is wel lekker weer, het barbecue. Ik denk, nou waarom niet een lekker haantje op de barbecue? Geen idee was dat. Uit Drenthe van jaren geleden. Wat gaan we doen deze week? Deze uur, 2 uur lang Streektaal Radio. We gaan weer nieuwe nummers draaien. Lekker gaan we oude draaien. We gaan covers draaien. De schietscheids komt voorbij. Ik bedoel, gewoon lekker blijven luisteren naar Streektaal Radio. En jullie kunnen ook allemaal doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via de telefoon, Signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Het volgende nummer is een splitsmenternieuw van Ger Heijman. Mijn jaar doet best geweldig. Maar nog eerst even dit. Techniek en presentatie dan van ondergetekende. Schaat wat mis, komt het geheel en al door de computer.

echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

0: En dit was een lekker nummertje uit de Achterhoek. De Poelepetaten, de koning van de nacht. Ja, de nacht is hij tegenwoordig kort. Dus de koning zal ik maar niet zoveel te vertellen hebben daar in de nacht. Maar dan maak ik hem lekker niks uit, want we gaan even naar Noest. Ze hebben net een nieuwe cd uitgebracht. Er staan heel veel mooie nummers op. Vorige week hebben we ook al een nummer gedraaid. Dit is ook weer zo'n nummer die erop staat. Die heeft bandlek. Laten we hopen dat we daar niet te veel last van hebben van lekke banden. Want ja, dan moet je allemaal weer op plakken en dat soort dingen. Nee, lekker fietsen blijven en dan hebben we ook geen last van lekker banden. Noest met bandlek.
1: Ik wil een einde in, gewoon jagen met de ketting door de drek. Even weg van al die blagen, lekker modder in de nek. Maar ik kreeg een lekker band. Ik had de bandlek.
2: Even los van al dat klagen, aan gejengel geen gebrek. Gewoon het bos in en wat zagen, ik had de ketting mooi.

En dit was er eentje uit Limburg van Huub Jansen. Nel, enkele lekkere Limburgstalige streektaal muziek en streektaal radio. Heeft hij gewoon nog gestuurd naar Streektaal Radio. Net als de volgende van Stormrain uit Zuid-Afrika. De nieuwe single, Coffee Snaps, ook opgestuurd naar streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Als jij dat doet, kom jij gewoon in Streektaal Radio. Net als de nieuwste van Stormrain. Coffee Snaps.

Even een rustig momentje in Streektaalradio's. Judith Nijland, voor het eerst heeft ze in het dialect in de Streektaal gezongen. Daarvoor zong ze altijd in het Engels, in het Portugees, in het Spaans, in het Italiaans. Een wereldster en die gaat terug naar de roots, naar de tijd, naar het streek waar ze terugkwam. Twente. Pappel was dat van Judith Nijland. De nieuwste van Dutch Boys. Ja, ze bestaan nog steeds. En ze gaan op vakantie met de trekker naar de Costa del Sol.

En dit was ook weer zo'n lekkere gouden oude van Annemiek Drenthe. We kennen hem al wel van Bobby McGee. En dit keer lekker in het Drents. Ja, kijk op televisie. Het voetballen is er nog steeds op. Ik weet niet hoe lang het nog duurt. Maar de Tour de France is ook weer begonnen. Ja, er zijn een heleboel artiesten die hebben nummers gemaakt over wielrennen en dat soort. En dit is er ook eentje. De nieuwste van Joe Smith. En die zegt op de pedalen.

Tweedehands had het over stamppot. Ja, zit weer bekijkt, is het LG weer voor stamppot. Maar wie weet ook wel, stamppot, lekkere frisse sla of zoiets dergelijks. Lekkere zomerse stamppot. Zijn er vast en zeker wel. Hij moet een kookboek kijken. Nou, een lekkere stamppot voor in de zomer. Tweedehands was dat. En dat is nou weer tijd voor de schietschijf van deze week. De schietschijf van deze week die komt uit Groningen. We kennen hem allemaal. René Beverwijk heeft al een heleboel mooie Groningstalige nummers opgenomen. Hij neemt altijd een nummer vanuit Amerika. Een Engelstalig nummer. Gaat hij een eigen Groningstalige tekst opmaken. Net als ook dit nummer ook. Gaat het niet altijd zo? Ja hoor, René Beverwijk. Het gaat altijd zo. De schietschijf van deze week. Schietschijf.

En dit was René Beverwijk, de schietschrijver van deze week. Guide at Night, altijd zo. En als je van YouTube kijkt, er staat ook weer een hele mooie clip op. Of die komt er binnenkort nog op, ik weet het niet helemaal precies. Nou, kijk maar even, man. Eerst de 2 uur lang streek dan radio luisteren naar de nieuwste van Deert. En die heet Daar waar die sterren dans. Uit Zuid-Afrika komt die helemaal. In actie.

0: Goeiedag, ik ben een agent.
1: Vraag u af. Is dit een nepagent of is dit een oké? Hol dicht die deuren.
0: Meneer, ik kom uw waardevolle spullen ophalen.
1: Geef er nooit uw eigendommen met. Vertrouw je er geen zak van? Check het via 112. Laat u niet oplichten. Praat erover met elkaar en schaam u niet. Samen kunt u nepagenten te slim af. Welkom bij de weerbaarheidstraining Ting Nepagent. Met Ricardo, met de banken, er komt de agent langs. Ik geloof er niks van. Bij twijfel, hang op die telefoon.
2: Mooi, luisteraars van Streektaal Radio. Hier Martije en ik wens je nog een hele fijne dag.

0: Cheesy jokes, ja. Het uit Raalte, uit Zalland. Katie Keel. Elvis, ook een schietschrijf geweest bij Streektaal Radio. En we gaan even een beetje reclame maken met Appie Snow. Het leed van Losser. Splik, splinter, nieuw nummer. Net binnengekomen en wij draaien het hier al in Streektaal Radio.
1: Net binnengekomen.

En dat was Appu Zeno. Die maakte even reclame voor Losser. Ja, als je dan nog op vakantie gaat en je weet niet waar je heen moet, ga je gewoon lekker naar Twente of naar Goor. Of je gaat naar Losser of al die andere mooie plekken in Twente. Ja, kijk, we klokken kunnen nog één nummer draaien hier in Streek dan Radio. En dat is een nummer van de Reggaard. En dat gaat over een beest, het IA-chef van die Remco. En dan noemen ze dat een ezel. En wij zien elkaar weer terug aan de andere kant van de nieuws. En

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapten vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Mooi, welkom terug bij het tweede uur van Streektaal Radio. En we zijn begonnen met een nummer van Frederik de Zwetse Dronkelul erbij. En hij komt uit Friesland. En wat gaan we komen hier doen? Gewoon lekker nieuwe nummer draaien. Lekker gouden oude draaien. De schietschijf komt nog voorbij. En nog een heleboel andere hele mooie, lekker gouden oude die we allemaal kennen van... Hey, die ken ik ergens van. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar twee uur lang Streektaal Radio. We hebben een heleboel mooie nummers. En we gaan verder met de nummer van Deert Spliksplinternieuw. Daar waar die sterren staan. Hij komt uit Zuid-Afrika. En we gaan er gewoon lekker nog een keer draaien. Omdat die hartstikke mooi is. En jullie kunnen ook allemaal doorgaan met reageren via streektelradio@hotmail.com. Streektelradio@hotmail.com. Of via WhatsApp. Signal of de telefoon 06-12-678-253. 06-12-678-253. Deert, daar waar die sterren dan.

uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

En dit was er eentje van Mark Averschamp. Hij komt ergens uit Twente, ergens, ik weet niet heel precies, ergens in de buurt van Enschede, daar in de buurt. En daar scheiden de mensen nog aardig wat te drinken. En daarom is hij een nummer opgenomen, heet de Superspolka. Of dat allemaal klopt, ik weet het niet, zeggen ze gewoon altijd. Het is gewoon lekker weer, lekker nummer voor deze zomer. Mark Averschamp met de Superspolka in Groningen. Hebben we het een beetje Vief Veur met de Splitsplit, de nieuwe. En hij heet Dat Brandende Vuur. En ik vind het zelf een heel mooi...

0: En dit was de nieuwste van Rien van Boveren. Kom, Bimi. Jij maakt ook wat hele mooie nummers, Rien van Boveren. We gaan even naar België. Len Acoustic, een van mijn favoriete bands daar in België. En die hebben ook een nieuwe CD gemaakt met een heleboel mooie nummers op. En dit is hun allernieuwste single en die heet De Zin.
1: Houd je vast, ontgroene van het gras.

En het was weer eentje uit Brabant. Henk H. Braken. Ja, iedereen kent hem daar wel in. Brabant heeft een heleboel mooie nummers gemaakt. En dit is een cover van Ede Staal. Dit is een Nooit Zo Donker West. En hij heeft hem al gemaakt. Geluk. En dus noemen we het iets per categorie. Akkermiedrij kom ik er deur niet speciaal voor. Remco weer een nummer draaien van de Broek Duo. En dat doen we dus ook. Meneer Remco, hey, kom de biek. Krijg ik weer lekker koffie met koekjes.

Het was een broodduo. Ik heb vaak gezegd, als een broodduo gaat draaien hier in de studio, de hele studio die veert op. De Polonaise! Hey, kom de bie. Ja, moet ik even weer bijkomen bij ademen, want ja, dat valt altijd niet mee, hè, met het broodduo. De hele Polonaise hier door de hele studio. En wanneer ik er op bezoek kom? Nou, ik weet niet. Misschien wel woensdag, Remco. Je weet het maar nooit. En gewoon even je afwachten. Het broodduo, speciaal voor Remco. We gaan naar... naar Brabant, waarom niet? We hebben een lekkere, mooie Brabantse nummers uitgezocht. Maar dit is er ook weer zo. En iedereen kent het wel van heel, heel lang geleden. Toen ik nog in de korte broek liep. Ja, tegenwoordig ook. Maar toen was het echt een korte broek. Toen was het van zijn voetje. Maar nou is het van de Kagelaan. Oma Rietje.

geleden was er ook eentje uit Brabant van Maarten Noetmaar. Ook weer zijn cover. En met dit keer op zijn Brabants On Farther speelde Mondharmonica. Volgende nummer. Hé, ook uit Brabant volgens mij. Martin van Munsen. Die jaren geleden was er een nummer hier in Nederland. Hé, Colinda. En hij denkt, dat is allemaal in het Engels en Frans in het huis. En weet ik veel. Ik doe het in Brabants. Klinkt veel leuker. Colinda, Martin Munsen.

Marijke Jansen was dit met een nummer die lied. En Marijke Jansen die komt uit het noordwesten van Duitsland. Oost-Friesland heette daar. En ze heeft een nummer gemaakt, die lied. En ze zingen daar ook in dezelfde streektaal als het Neder-Saksisch. Ze kunnen het allemaal redelijk goed verstaan. En wie daar ook uit Oost-Friesland komt, is Geert Jansen. Die heeft ook een heleboel nummers gemaakt. En dit keer zingt hij over spul.

0: Streektaal Radio.
1: Geert Plaat. Muziek voor Groningers, Limburgers,
2: Friese, Overijsselaars, Brabanders, Zeeuwen, Achterhoekers, Drentenaren, Hollanders, Utrechters, Gelderlanders.
1: En voor Twentenaren, muziek gewoon in de eigen streektaal. Maar ook gesprekken met artiesten, boeken, gedichten en alles wat met de streektaal en dialect te maken heeft. Presenteert Ben Nijkamp, Streektaal.

0: dan is er geen ontkomen. O wetter, wetelement, de zee had jong. En de zee had namen.
1: De Griene Walden, ze komen uit Friesland. Troch, waar en wien. Ja, ze maken hele mooie streektaalmuziek daar in Friesland. Ik vind het echt Friestalige popmuziek. We blijven nog even in Friesland met de volgende. Arie Kuipers. En hij zingt: Ik zie die blonde.

En dit was de nieuwe schietschijf van deze week van René Beverwijk. Hij komt uit Grunnen, Groningen. Gaat het night altijd zo? Ja, René, zo gaat het altijd. Vooral bij jou, want als jij weer iets probeert met speakers in de karton in slaan en weet ik allemaal wat. Maakt allemaal lekker. Ja, dat is weer een lekkere nieuwe schietschijf van René Beverwijk. Het laatste nummer hier in Streektaal Radio dat we kunnen gaan draaien is er eentje van Ivana. Volle gaas, vooruit. Zul je een plaatje aanvragen om de groep te doen? Of doe je zelf iets in de Streektaal en in het dialect? Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06 1, 2, 6, 7, 8, 2.

dit was Ivana, het laatste nummer dat we hier gedraaid hebben. Streektaal Radio, dit uur volgaans verroet. Jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Wat doe je zelf iets in de streektaal, in het dialect, in het Fries, in het Vlaams, in het Zuid-Afrikaans, in het Goors, in het Losser, in het Amsterdams, in het Den Haags, in het Rotterdams. Weet ik veel wat ze streektaal of dialect het ook. Opsturen naar streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of wil je mezelf aan de telefoon hebben, kan ook 06-12-678-253. 06-12-678-253. Mijn naam is Ben Eikamp, door het Hennega. Tot het ook een keer, houdoe en goort. We gaan de boezem met Trio!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Allegen van harte welkom bij Country, Folk en Rock'n'Roll. Je bij Radio Spanburg op de 4 juli 2026. Dus de eerste sneeuw van juli. Vandaag prachtige muziek dat we een traaie oren dat dus kinderen weer rustig bestingen en bezitten nou bij lezen. Wij starten met Ellen Taylor en Rolling Home. Het folk en shantycore Rolling Home. Dan moet ik het even zeggen, want dan krijg ik strafpunten. Ze komen met snits, boy. En het nummer heette It's Good to See You. Dat is ook alleen nog maar Niels. En verder van de rest ook niks. Maar Jair genoeg om je heen. Dus,
1: ja, de Jair genoeg. Okay.
0: Jair genoeg van lawaai, van de boel wat je draait, hè, om verkoeling.
1: Ja.
0: En buiten de worry eigenlijk wel wat.
1: Want, nou ja, de ramen die zijn ik lekker riep.
0: Ja, dus, nou, dat is ik wel goed. Hoe warm is die, Niels? Dat tegen ik en wij warm?
1: Bijna 24 graden.
0: 24?
1: Ja.
0: Oh jee.
1: Nee, maar is beter dan de vorige keer.
0: Ja, en wat we hier dan is de warme week om deze tijd. Het is 34, of niet?
1: Nou ja, we gaan weer naar een volgende hittegolf. Dus ja. Ik ben blij dat ik nou Hjoerd in de studio zit van volgende week. Dus, dus het komt mij wel goed uit, Johannes. Dankjewel.
0: Hest mazzel dus. En, ja, dat hindert ik niet. Het ik maar wat. Je begin je gewoon bij de zwembroek gewoon zitten.
1: Ja, de ramp.
0: Ken dat wel.
1: Pierenbadje mooi.
0: Ja. Nou, de luisteraars hebben we hier. Ik heb top technicus Niels Kwartman.
1: Goeiemiddag.
0: En mee presentator, dat mag ik wel even zeggen, want dat doet ik goed, Niels. Nou. En je bent op locatie?
1: Nou ja, deels op locatie, deels ja. Hier. Hè. Dus we hier weer een pilot.
0: Mooi. En heb je dat alle goed betaald?
1: Ja, het is goed slagen en goed positieve reacties. Dus we hebben nog hier een pilot in.
0: Mooi, maar we hebben nog meer luisteraars gekregen, dat toch?
1: Nou ja, wie weet. Er zijn al heel veel in die chagrinoïsche filmpjes en al. En, wie weet.
0: Ja.
1: Hebben we wel naar luisteraars. Nou, we hebben de app hier staan. Dus,
0: dat is prima. Maar wij ben ik altijd spannend. Het heet hier altijd spannend. Bij Radio Spannend. Even de nadruk even nu al eens. Maar dat komt al een keer goed. We gaan gauw verder met leuke muziek. Want we doen direct een nummer van Griet Wiersma. Ja, Griet Wiersma, daar lees ik een heel verhaal hoor in diverse kranten. Dat tijd van ziekte en overlijden van een echtgenoot. Het ze toch weer besluiten. Ja, het kriebelt weer en ik begin weer met mijn optredens. En inmiddels is dat begonnen. En wens ik natuurlijk een heel soort succes daar. Daarom hebben we in Utrecht het nummer The Blanket on the Ground. En dat is officieel van Billy Joe Spears. Maar Griet Wiersma die even naar deze zanger is. Oh, ja, zeker weten. Daarna gaan we naar bluegrass muziek daar. Van de Finley River Boys, komt uit Amerika, uit Missouri. En dit is een leuk nummer. Poor Boys Pleasure. Ja, de boys die hebben meestal hele leuke dingen te dwaan. Nou, hoe mooi is dat? Maar we gaan eerst naar Griet. Wie is dat?

0: En toen wien ze ik alweer oude rond. Wien de Finley River Boys uit Missouri waaien. Poor Boys Pleasure. En ze hebben zien, ik moet die vorige programma's ik neem bedanken. Want het biedt allemaal heel interessant. En dat biedt spannend. Het is een nice programma. Dat je het je voor. En het de gezellige snuurt hem om. Beide vien ze heel leuk. Dus ik zou zeggen, ze het niet yet. Uitzending gemist. Dan kan je het weer even omlusten. Misschien heb je wel heel nieuwsgierig maken. En nog nieuwsgieriger dat dit country folk en rock and roll is tot we draaien hoe het daar. En beginnen we schakelen even hoe naar Niels, want ja, die heeft vast een update clear voor die Amerikaanse top 50. Want Taylor Swift is vannacht trouwd. Dus van harte proficiat, want ze heeft altijd een radio spannend met hoop ik maar. Het zou wel net zo zijn, want ze heeft een drak met al die radiostations die haar werk draaien. Maar ja, wij maken wel uitgebreide reclame daarvoor, omdat ik bij een nummer 1 zit, Niels, hè?
1: Ja, dat is zeker weer. Dus ja, ik lees van de morgen iets van dat zij in het huwelijkbootje is gestapt.
0: Oh.
1: Maar ja, dan ben ik het hele ding weer kwijt.
0: Oh jee. Maar er zijn wel heel wat gasten, dat lijkt.
1: Ja, ik zeg een foto of een filmpje voorbij komen van Hugh Grant, de acteur. Britse acteur die voorbij ran en neem maar op. Maar ja, het is ook weer een beetje van, ja, wie...
0: Wie is wie?
1: Nou ja, waar trouwden ze en...
0: Ja.
1: En neem maar op, dus het was een beetje geheimzinnig. Maar ja, de wien een peer. De wien van de morgen. Oh ja, hier, zorg ik het al. Bekende sterren arriveren voor bruiloft. Taylor Swift en Travis Kelce. Dat is daar. Wat ik de stel nou. Travis Kelce is. Ja, de. Nee, net. Nee, ik dacht, het is een quarterback. Nee, die zit in Amerika voetbal. Bij de Chicago 49ers. Dus. Ik zit er helemaal in, dus daarom weet ik dat er zit. Dus,
0: oh, ja.
1: Ja, maar ja, die, het blijkt dus zat er west dat die oude nacht, nou ja, dat is verrust al nacht, jongens, de jongens bij in Amerika. Dus ja, ze blijken in het huwelijkbootje zijn gestapt. Dus ja, wie weet. Ja. Maar ja, dat droog zou ik wel, krijg nog even buiten de uitzending. Het is wel een saaie update.
0: Oh jee.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hard Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, dat het dus een saaie update is, dat kunnen we wel echt wel melden. Want het is week 22 van 2026 van de Hardcountry Songs update uit Amerika. En ik zei het dus al, saai en nog eens saai. Want ja, we hebben 11 dalers en 14 stijgers, maar er komt maar één naar je nummer binnen. En heel veel stuivertjes wisselingen in de lijst. Want er komt ik net een nummer bij die, waarom komt in de lijst? Dus het is echt maar in je nummer. Kunnen merken dat het misschien vakantie is of dat het misschien toch nog komt terug. Die trouwerij van Taylor Swift, wie weet. Maar ja, we nemen wel afscheid van je nummer. En dat is het nummer Horseback van Cody Johnson. Ja, en hoe zit dan de lijst er dan uit? Nou ja, we beginnen even helemaal naar beneden te scrollen. Want op plek nummer 40. Daar komt naar binnen Avery Anna. My Blood Runs a Ticker. Die komt dus naar binnen. Ja, en dan gaan we dus eigenlijk zo loeren naar de top 10. En daar is het eigenlijk ik saai. Grotendeels is Blauwe Steen. En dat is ik grotendeels. Er is wel een verschouwing. Maar dan hebben we omheen. Maar we beginnen eerst bij de nummer 10. En dat is deze week Riley Green, My Change My Mind. Vorige week op 10, deze week op 10, dus die bloedsteen. Ik bloedsteen is Ella Langley, My Loving Life Again, op plek nummer 9. En ik bloedsteen op plek nummer 8 is Lou Combs, My Sleepless in a Hotel Room. Bloedsteen op plek nummer 10, vergeleken met vorige week, is Morgan Wallen, Don't We? Want die stiet ik op 10. Nou, ik bloedsteen op nummer 6 is Lou Combs, Be By You. Ik, dat is bloedsteen, is Stella Lefty, My Boston. En ik is bloedsteen nummer 4 van vorige week, Ella Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Ja, dat ben ik een blauwe standers. En dan zijn we nu alweer aan de top draaien. En ik zei het al, er is ergens een verschouwing. Nou, die zit dus in de top draaien. De vraag is altijd, waar is dit die dan? Nou, laten we eerst maar eens even heren wat de nummer draaien is van deze week. Die klinkt als volgt.

Ja, ik, dit nummer is Blauwesteen. Ella, Ella Langley, mooi Be Her. Dus ja, die is dus ik net verscoot. Dus ja, dan moet thuis nou die verscoon komen. Nou, klopt dat? Nou, laten we maar snel leren. Wat is de nummer 12 van deze week?

Ja, dus net nummer 1 meer deze week. Het is nu nummer 12. Taylor Swift zakt een plakje. Verder leek me vorige week. Mooi het nummer I Know It, I Know You. Nou ja, het kan best wel zijn dat hij volgende week weer omheen gaat. Nou, ze weer in het huwelijkbootje stapt en helemaal in het nice is. Dat het misschien volgende week wel weer compleet weer omdraaid is. Maar ja, helaas, de teamsong van Toy Story zakt het een plakje. Verder leek me vorige week. Ja, en dan is er dus Ian de beste. En ze stond al een aardig tijdje op die eerste plak. Nou, toen ging ze even verder omdat Taylor Swift in de lijst kwam op de nummer 1. Nou, en dan komt ze nou weer om op plek nummer 1. Nou, 12 weken nooit plek nummer 12 te verzetten. Nou ja, ik zit dus al meer dan genoeg. En iedereen heeft dus nu wel droog wie het is worden. Ella Langley, Choosing Texas, is weer om op de eerste plak. En ja, het kan best wezen dat het weer een stuivertje wisselt is volgende week. Maar deze week krijgen we hem helemaal. Ella Langley, Choosing Texas. En ja, volgende week hebben we maar even zien wat er gaat gebeuren in de lijst. Maar nou volledig. Choosing Texas, Ella Langley. Wij zijn eigenlijk wel een beetje tussen, hè, die eerste plak.

0: Ja, dat is ook wel hele mooie muziek. Maar Niels, mag wel even vertellen wie deze artiest is? Want hij komt wel heel bekend voor. Ik dacht, ja, Chabusi.
1: Ja!
0: Ja, hoe is het mogelijk?
1: Ja, maar hij helpt erbij.
0: Ja?
1: Ja, hij Big X de Pluk er even bij vregen om even een nummer te maken over thuis.
0: Ah,
1: oh.
0: Ja. Nou, oh. Heel mooi.
1: Ja.
0: En waar zit hij in de top 50?
1: Nergens.
0: Nergens?

0: Er mag wel in wat geld bij genereerd worden. Dus die mag wel weer op investeren en heel lang liepen. Want ze zitten ook al op draaien, nou.
1: Ja.
0: Dus die voorspelling, die docht ik direct.
1: Dus stuivertje wisselen voor volgende week.
0: En we wachten jou wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Ja, je luistert naar Country Folk en Rock'n'Roll. Je bij Radio Spanburg. Hey, je krijgt een schakelen van harte. Welkom. We gaan naar K.A. Dram. Kom uit Veenendaal, wij. En ze toch een leuk nummer folkmuziek dit. En de Galway B. Dat nummer komt voorbij. Daarna gaan we naar Ilse Skalten. Ja, die is nijer in het programma. Want ja, ik zie ook even, of dat was vaker, even naar regionaal omroepen en zo wat heen. En ik kwam Ilse Skalten zien met een heel leuk feestje. Mijn opa. Ze heet het nummer en ze is trots geworden op het Drents Liedjes Festival. Nou, hoe mooi is dat? En ik zie daarbij een hele leuke violiste. En die is tevens zangeres. En dat is Kelly Landhuis. Die heb ik bij Sjoemand. En ik nog een gitaarspeler. Alleen die naam die is mij ontzettend. Maar in ieder geval, Ilse Skalten die komt dus met mijn opa. En ze ken ik heel leuk jolie. En het is een grappige tekst. Maar we heren eerst naar K.A. Dram.

0: Ja, hoi. Ja, het is van Ilse Scholten. Komt in Drenthe, boy. En mijn opa zei dat nummer. Dan is er heel wat reden onder oor in Jouweren. Daar kan je van Medienne in de Midstreet en om Jouwen. Tussen 12 en 5 is Heeg van de Toer. Muziekfestival met optredens van dweilorkesten, popcorn en slagwerkgroepen. Voor het volledige programma moet je misschien naar de skomkoppen.nl citeren. Dan is er een skomkoppen, maar ik wil wezen, want dat is bij een Shantikoor in Harlingen. Wist u dat, Boniels?
1: Dus.
0: Wist u dat?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik zit net helemaal in die Shantikoor-wereld. Dus,
0: nee?
1: Maar daar hebben we Anne van den Berg voor.
0: Ja, dus, ja. Ik heb een massa van het spul. Ik zou een paar uren alleen nog mijn Shanti draaien. Maar dat was niet toen nog. Wist je net?
1: Nou, kijk, dus een Christen had naar dan.
0: Ja? Nou, dan kreeg ik een beetje.
1: Het Shanti-uur.
0: Nou, het Shanti-uur. Nou, dat is een idee.
1: Ja.
0: Het is een idee. En af en toe
1: ik liet het maar vallen, hè? Het hoort net, maar.
0: Ja, ik zeg het bij me langskomen. Dus. Nee, oké. Okay, ja, even zien wat er meer. Lemmer. In Lemmer er ik wat. In het ecologische kringloopcentrum De Cubeskist. Tussen 12 en 4. Zit hier cultuur in de Cubeskist Hansel. Die treedt daarop. Dat is een duo en die heeft folkmuziek. Folk, oh, dat is heel mooi. Wat is er meer? Dat is in Sint-Nick, je ticht erbij. In het centrum. Dat is de hele dag van Jochen wordt dat vier worden. Hier merken. En oldtimer show. Merken mooie, misschien 64 standhouders. En meer dan 100 deelnemers met voertuigen enzovoort enzovoort. Dus tevens ik een rommelmerk. Oh, dat is helemaal druk daar. Nou, met mijn even zien wat we nu draaien de van zullen. We gaan eerst weer verder mooie muziek. Mooie rockmuziek van Danny Everett. Ja, die treedt ik ook wel op. En hij liet zelf de liesten onder ons. Die liet er al even op doosje, op de rockmuziek. Want het nummer heet Rock Little Baby. Nou, hoe leuk is dat? Het is trouwens ook een leuk nummer. Ik kan hem even nou luisteren. En Ant Smulders komt ik nog voorbij. Die komt uit Helmond, wij. Dat laat je ergens in Noord-Brabant. En die is al een hele tijd bezig als achtergrondzangeres. Ze heeft om mooi talentenjachten, mooi dingen. Is ze trets worden. En na een schofke was ze bij beginnen. En ze heeft een prachtig nummer maken. Dat is Skrounder, een heer en dame. Dat weet ik wel. Die ene die heet Leed de Bruin. En de oren die weet ik even niet. Ja, die is mijn ontzettend. De namen. En het nummer heet I Fall, I Rise. Nou, volgens mij over dat vage drawing in. En dat er meerdere radiostations dat doen. Dan kan dat nou eens een hit worden. Want het deed heel goed. Maar we gaan eerst naar Danny Everett.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: En het is prima zang van Hans Mulders uit Helmond. En prima muzikanten daarbij. Ja, het nummer kent direct wat er ook nooit The Voice op tv. Het nieuwe seizoen. Misschien wel even een tip per Hans. Even opjaan, want het komt helemaal goed. Zit er net weer in. Jullie luisteren naar Country Folk en Rock'n'Roll. En we gaan gauw naar Niels Keus. Want Niels die het waarschijnlijk naar je muziek ontdekt. Nee, Niels?
1: Nou, ik dacht wel van laten we even het naaie nummer draaien uit,
0: yes,
1: uit de lijst hoor. Het nummer Blood Runs Thicker van Avery Anna. Ja. Daar zie je de krekel van de Woerdismalische krekel jaren.
0: Ja.
1: Dus dan doen we het nou. Dus die gaan we draaien. En daarachter doen we nog een en ander niet van Cody Johnson. The Traveling Soldier. Ja, of Royce als een... nou, Kees is een soldaat, maar het is net. Maar in ieder geval, Cody Johnson heeft er een heel mooi nummer hoor. Maar we gaan eerst eventjes luisteren in het nieuwe nummer van Anna, of Avery Anna. En Blood Runs Thicker. MUZIEK

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars allen. Van harte welkom bij deel 12 van Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanbrug op de 4e juli. En wij begonnen met Early Bird. Ja, ja, in het lijst wien dat Karin Wieling en Hendrik Waringa. Je had het nummer Silver Threads en Golden Needles. Heel mooi om mooi te beginnen. Wat hebben we met je? Hele leuke muziek en we hebben wat info. Dus zeker luister in blue. We beginnen met bluegrass gospelmuziek van Entveld Family. Ze komen uit Zeewolde, ze bestaan uit drie heren en drie dames. En ze hebben tour You Go to Your Church. Daarna doen wij de Turbo Skive. En die is van het ene minder dan Gabrielle Massa. En die kan geweldig jongen. Juster is er een nieuwe videoclip lanceerd. En die is wel heel goed bejongend. Het nummer heet Serfleddert of the Wolf Verscheurd. Waarom had ze trouwens verscheurd, dat weet ik niet. Want ja, ze jongt zo enthousiast. Dan denk ik, hoe kan je nou verscheurd wezen? Huh? Wist je dat nou, Niels? Als nee. Mensen zo enthousiast ben, dan hebben ze zo'n titel.
1: Ik heb geen idee wezen nee. Dat wel helpt.
0: Nou, ik niet. Dus dat betekent niet om daar wat meer achterom aan te zetten. Misschien wat meer te bellen. Maar dan met de telefoon online, wat we goed wezen. Die is nou niet helemaal goed, hoor.
1: Oh,
0: met 4-4 bellen, hè?
1: Een stoorzender? Zit er een stoorzender tussen?
0: Nou, wie weet. Maar dat is de techniek. Kom, verstellen wat ik heb overgehoord. We gaan eerst dus naar die Entveld Family.

0: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
1: Dan hebben wij op dit moment temperaturen die verspreid door de provincie. Ja, toch wel wat leger liggen dan bijvoorbeeld een week geleden. We zitten nu gemiddeld op zo'n 20 graden. Te Schelling, Jontje en Heel, Lauwert 20, Starem 20. En nou ja, zo is het echt best wel vlakke temperatuurverdeling hoe die provincie zien. Ja, en ik verwacht je dat Joet eigenlijk, ik wil zo zo bloeien. Ja, de verwachting, het liep het van de week weer warmer te worden. Dus het begin van de squalvakanties. En meestal die op vakantie binnen die treffen het. Want het wordt vanaf van de week weer ja, prima simmer waren om het zo maar even te stellen. Allereerst van de morgen. Dan is er bij u komen de wolkenfilm voor. Voor lokaal valt zelfs een spatje ruimwetter. Dat zien we hier vanmorgen in die oude reek. En het punt is, hoe verder je naar het zuiden rijdt, hoe meer zinniger het wordt. En de wind die draait goed van zuidwest naar west en wordt matig tot vrij krachtig. Ja, en als dan just naar de wind, ja, die draait dus echt wel even een slag en die geven we straks ook weer merken. En dan, Joen, ja, dat vermeed je de verschillen die tussen het noordelijke pad van uw provincie en het zuidelijke pad, die zullen misschien wat groter worden. Ik denk dat de bewolking best wel vol overheersen zal in uw provincie, maar misschien dat het zuiden krijgt wat meer zinnen te zien krijgen en dat het daardoor misschien wel wat noffelijker is. Maar ja, er kan zelfs, als het wat zin valt en de bewolking wat meer door de provincie bloed hingen, ja, dan kan er soms zelfs ook wat lichte ruin voorkomen. De temperatuur, ja, die varieert dan niet sterk, maar zo'n 20 graden, misschien 21 graden bij huis. En dat is een vrij vlakke verdeling, maar als we dan door Nederland juggen, dan is het bijvoorbeeld in het zuiden van Nederland zo'n 24 tot 27 graden, maar vol op zinnen. Dus ja, het is echt een tweedeling in Nederland zelfs. Verder wouter ik aan een aanwezige westenwien. De westenwien is matig, boppelaan en vrij krachtig langs de Grote Marne en aan zee. Daar is die kracht 4 of 5. Joen, de bewolking wordt heerst en soms is er rond voor de zinnen. Op volle plakken bloedt het wel droog, maar de lokale spatruin is net uit te sluiten. Want bij u denk ik dat het misschien Joen en vannacht misschien zelfs wel zijn wat miserie kan. Onder de bewolking is het bij een zwakke tot matige noordwestenwien. De temperatuur die zakt erbij naar zo'n 16 of zo'n graden. Morgen, het is bewolkt en op Nijmegen rekening houden maar een beetje motruin of stoorruin. En het, in de rim van de midden, ja, dan kan het op meerdere plakken toch wel wat droeger worden. Maar eigenlijk houden wij de hele dag de bewolking voor wat. En de maxima die liggen rond een jontje of 20 graden. Tijdens de motruin is het een aantal graden frisser en de westenwien is vol onmatig van kracht. Dan menje, ja, dan is het nog steeds, ja, bij u is bewolkt en krijgen we maar wat lichte ruimte uitje. Als we dan weer naar Nederland joggen, dan is het, het midden en zuiden is het vrijzinnig waar. En daar hebben we er zelfs, west van 24 graden, terwijl het bij u misschien maar zo'n jontje wordt. Dus ja, dat zijn oren temperaturen. Op een ei is de wien matig tot vrij krachtig en daardoor is het viel het gewoon weer oors aan. Op de ijs, ja, dan kan het wel wat ruinen en de bewolking het nog vaak doorgaan en temperaturen die weer rond een jontje of 20 graden liggen. Maar van nou wijs je dan maakt de bewolking steeds vaker plak voor zinnen en gaat de temperatuur omheen. Bovendien kennen we van nou tongensje op grote schaal weer warm simmer waar verwacht je. Maar temperaturen die oprinnen naar 24 graden of meer. En vanaf volgend weekend dan liep het gewoon warm te bloeien. Maar de onzekerheid in de verwachting neemt dan wat aan. Maar als we de juggen naar de laatste modellen die krijg binnenkomen binnen, ja, dan zal het gemiddeld tussen de 24 en 30 graden nu komen. En het is droog. En dat zal volle meesting hopelijk, want de luchtvochtigheid laat ik wat lezen. Dus zal het echt wel wat beter aanvielen dan een weekeling. Maar met 24, tussen de 24 en 30 graden, ja, dan is het gewoon vol op simmer waar. En dan kunnen we zitten, het is simmer in Friesland. Ondijwieke.
2: Heerlijk waar. En ik hoop dat we een heel soort fietsen, lustra's. Ja, echt weer, dat is een mooi fiets waar. Ja, we zouden 60 kilometer fietsen, of misschien nog wel een grotere rit. Jullie zitten trouwens naar Country Folk en Rock'n'Roll. En we gaan gauw naar Niels Keus, want Niels die heeft misschien wel heftige muziek. Weet je het niet, maar ja.
3: Ik wil nog druk ontziekje. Ik denk, ik pak even een paar oortjes erbij.
2: Ja, dat is heel goed. Of is het heftig en wat minder heftig? Kan natuurlijk,
3: Nee, ik denk, we gaan eventjes even wat... Nou ja, Ian is wel oud. Ian is oud. Komt het, wat weet nou ik weg? Njochetje Sand, Sander gooi.
2: Nou, zo wordt hij die net.
3: Nou.
2: Ik ben ouder.
3: Het is wel een natie.
2: Ja, oké. Okay.
3: En die is van Jerry Reed.
2: Ah ja, Jerry Reed. Ja, ja, kijk
3: ja. Ja, die oren die moet ik nog even snel opzieken. Want dat is natuurlijk een tribute. Nou, terwijl ik erover vertel, dan heb ik hem er gelijk voor. Want het is een tribute voor Garth Brooks. Going Down Till the Sun Come Up. Maar dan terug een Australische zanger, Morgan Evans. Die het zeer recentelijk in een radio podcast... net helemaal a cappella, maar mooi peren en meestal in de studio. Het nummer... uit de losse polsen Goong Sjongen. En dat we zo goed oppakt dat Garth Brooks uitvregen van... neem het alsjeblieft op en speel het direct mooi. Ze zijn momenteel ontroeren in Australië, Morgan Evans. En het zit er ik in hun setlist. Omdat eigenlijk iedereen, want ze heeft regen van wat met Roy Green. En heel veel mensen die zijn dat nummer met erbij in de playlist. Nou, dat doet er. En daar speel je ze graag mooi. En nog komen er leuke filmpjes van voorbij van Morgan Evans. Mooi, het nummer Ain't Going Down Till the Sun Come Up. Maar we gaan eerst eventjes naar een orde. Dus van Jerry Reed, Eastbound Down.

0: Nou, dit was smaakvolle muziek voor jou als lustriënt publiek. Morgan Evans. En wie weer erbij, Niels? Want die naam ben ik even kwijt.
1: Nee, het is een tribute naar Garrett Brooks.
0: Oh ja.
1: Het nummer is officieel van Garrett Brooks. Maar Morgan Evans die had zijn versie ervan maken in een podcast. En dat was zo goed ontvangen dat het opgenomen is.
0: Ja, nou, dat ben ik helemaal mooi in. Ik kan dat direct wel uitbrengen en dan komt er op Ian in de Amerikaanse top 50. Zo het zo wees?
1: Nou ja, je weet het nooit.
0: Ik denk het wel. Ik ben al positief voor deze.
1: Oké.
0: Dit is echt lekkere, relaxte muziek. Dus je bent er helemaal blij van. We gaan verder met de formatie Kanijn. Ze komen uit Eemnes, waar ze hebben een live CD maken. Nou, definiëren je die Iris Rover. Nou, dat is een hele speciale manier, want ze hebben alle keren instrumenten die hebben ze vaak hingen. Dat was een home trainer. En daar gebruiken ze dus de muziekinstrumenten van. Maar degene die erop zit, die docht eigenlijk ik mooi die instrumenten mooi. Dus ik word heel mooi. Het is een hele pad nummer, maar wel heel leuk. Daarna hebben we het nieuwe nummer van Cecile Gardens. Ja, die leerde ik. Je hebt een nieuw nummer uit. En ze zit momenteel in Australië en docht het heel goed. Ze treedt op voor solo, of duo, of in een band. Dat gaat heel goed met haar. Nou, en hij nummer heet The Man on the Tram. Nou, die is nagel naar nou te jaren bij Radio Spanburg. Maar eerst gaan we even naar Knijn.

0: The Man on the Tram. Ze moet iets moois uit terug, want ik heb ook contact met haar, dus dat komt helemaal goed. Jullie zijn country, folk en rock and roll tot een draai, waar het daar beginnen. Nou, relax, de muziek van relax. En relax komt uit Noord-Brabant, waar ja. En dat leuke is, besteedt het via jouw heren en die cd die ze maken, hij is compleet sponsoren. Hoe mooi is dat? Nou, we hier even nog een leuk nummer wat heet Hey Karen. Daarachter hebben we een nieuwe band en die heten wij Welkom. Want ja, die komt uit Duitsland, wij. En Niels de Bos, dat leuwe of niet, die doen nummers van Johnny Cash. Dus een tribute band voor het eerst in de bluegrass muziek. Nou, dat wil wat wezen.
1: Doe maar.
0: Ja, en die band die heet Bluegrass Cash. En het nummer heet The Ring of Fire. Dat komt voorbij. En die is helemaal nij. En ja, die had ik een paar dames in hun gelederen. En ik moet eigenlijk uitspreken dat een van de dames heet Kiki Gironde. Nou, dat is heel mooi. Een Franse naam. Maar, hindert niks. Ik ken prima jongen. Dan maakt het mij niet uit waar hij komt. Yes. Maar ik moet wie komen. Hindert het niks. Bij wie is het van? Maar in ieder geval, we gaan eerst hier naar relaxen.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: En dit is hele mooie muziek. Bluegrass, Cash, kom in Duitsland, boy. En ze bestingen uit twee dames en drie heren. En ze doorhalen feskes van Johnny Cash, tribute band. En dat is heel goed, dacht ik. Ik kwam ze zien op Facebook. En dat we een live nemen zullen geren. Dat kwam ik heel goed over. Dus ik denk, nou, dan moeten we maar eens even wat van draaien in de belangstelling zetten. Het is heet niet van Niels Keus. En dan zoek je een hele lange naam. Mooi stikken wat Y's erin. Maar ik zei net hoe die heet.
1: Net? Nee. Dat vind ik nog wel jammer, hè?
0: Ja.
1: Nou. Maar ja, we beginnen net mooi dit nummer.
0: Nee, ik vertel. Je wist meer dan de was.
1: Ja. Ja, nee, we gaan eventjes naar het zuiden van Amerika. En daar hebben we vaak rockmuziek maken. En mooi het motto, Southern Rock natuurlijk. Want ja, yes. Dat is wel gek wat dozer dan Northern Rock, of Eastern Rock, of Western Rock. Dus ik denk, we gaan maar eens eventjes waarom naar het zuiden. En een van die nummers die komt uit Jochentje Traaienzandig, boy. Ja, dat is dus mooi, heel volle Y'en. Dus dat wordt straks als twadden. En ja, Linyard Skynard. Zo moeten we het eigenlijk zo nemen.
0: Echt?
1: Nou, was het Skynyard nemen? Dat ken ik net.
0: Ik weet het niet, maar Linyard. Skynyard? Nou.
1: Skynyard.
0: Nee, dat weet ik net.
1: Nee?
0: Lynyrd Skynyrd zijn ze vroeger, hè?
1: Lynyrd Skynyrd?
0: Ja. Dat weet ik van Rob Friesland.
1: Ja, maar ja, we moeten die zorgen draaien, maatje.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja, Lynyrd Skynyrd. Maar was dat Saget Sitsen?
0: Ja, dat ben ik.
1: Is Gendel in het skin het?
0: Nee. Nee, oké. Maar wat heeft trouwens de eerste? Want dat ben ik wel benijd.
1: Nou, iets wat eigenlijk net echt is.
0: Ja.
1: Ja, wat wel een cover is.
0: Dat is wel lekker duidelijk.
1: Ja, nee, de wist hoe ik meestal ben. Hè. Ik zie je meestal muziek op wat
0: cryptisch om te komen.
1: Ja, cryptisch is. Dat wat net echt is, heeft. Maar wel muziek is. En ik heel goed is om te jaren. En altijd mooi een korreltje zout nemen, zitten ze er dan bij. Dus, dit is een. Er is in de wereld van 2026 en meer. Eerder dus een wereld mooie AI. Waar alles digitaal maken wordt en net echt is. We hebben foto's van mensen die misschien nog tinder zijn dan dat ze dan op een profielfoto liekje. Maar ik in de muziekwereld en ik in films werd heel veel AI gebruikt.
0: Ja.
1: En ik dacht in ieder geval, ik heb al eens een keer eruit. Dit is een Southern Rock versie van Dolly Parton's Jolene. Maar dan in een Southern Rock versie. Daar beginnen we mooi. En daarachteraan draaien we dus Lynyrd Skynyrd. En die wil graag een vrije vogel wezen. Zo heet het nummer ik. Freebird zit Jochentje Traaienzandig. Is het opnaamd. En in november, Jochentje Traaienzandig, dus Orlie Letter, is pas uitgebracht. En dat heet dus Freebird. Er is ook weer een nieuwe versie van. Een beetje een combi, mooi dance. Maar in ieder geval, dit is dus het originele ervan, van Lynyrd Skynyrd. Maar het nummer waar we mee beginnen te draaien, meisken, neem het maar een korreltje zout. Het is net echt, maar het klinkt wel goed.

0: Ja, en dan zit nou het nummer van Lynyrd Skynyrd te zien. En dan duurt die dik nog een minuut. En anderen die wil hem net helemaal jaren. Dat vind ik dan wel weer jammer. Kennen we een horen versie vinden van Freebird? Wat ik te kijken wil vermelden van... het een beetje een combi van... maar wat dance er tussendoor. Daarvoor is het te maken. Maar ja, die is dan eigenlijk minder dan 2 minuten. Ja, dat was dan weer te kwaadzijder. Dus ik weet net nou of net wat er wil.
1: Ja, draai die maar. Die ben ik ook maar eens keer aan mij.
0: Dus ja, we hebben nou een kwartere versie van Freebird. Het had alleen nog maar mooi het tussenstik te maken in plaats van helemaal. Dus volgende keer, als ik hem eens een keer solo uitsturing met Wan, dan krijg je hem, draai ik de 9 minuten versie. Dit is Freebird, die wat minder lang onderwijs is. Wacht even, meesken. Hij met een van zijn vleugels even opwarmen.
1: Ja.
0: Nou, dat ik niet terecht.

0: Nou ja, de minder fraaiere vogel van Freebird. Maar dan versie Moonlight.
1: Ja, die vind ik wel leuk trouwens.
0: Nou ja, ik vind Morrison heel veel leuker. Is een heel leuk. Ja. Nou, je stelt maar gitaarsolo.
1: Even door een keer, Niel, dan doen we dat nummer helemaal van die jongen.
0: Ja, nou, dat koer nou ik, maar ja, dat woedde net. Want dan ben je het eigenlijk zo gelijk 3 uren. Dus,
1: Ja, maar dan moet ik 3 minuten in je leveren.
0: 3 minuten
1: in je leveren. 3 nummers in je leveren.
0: Nou ja.
1: Nee, maar dat komt al een keer heel goed. We hebben deze hier, want deze die koek ik net.
0: Nee, maar ja, origineel is volle leuker. Ja. Nee, die vogel eindelijk is een keer nog een minuut vrij. Dan moet er het wel minder dan 2 minuten. Dat kent dan net.
1: Dat is ooit een hele wurg geweest, nou net.
0: De wurg.
1: Ja, toch?
0: Nou ja, dat denk ik net.
1: Oh, okay.
0: Giet door een arend. Nou, die kan heel lang zweven.
1: Dat is ik weer, ja. Maar ja, dan zweeft er. En dan spant er net in.
0: Ben je de wolf vrij?
1: Hij is wolf vrij. Dat is mooi.
0: Ja, vrije vogel van jonge minuten. Ja, dan nou, moorden er het minder dan 2. We hebben er mooi het haakje naar beneden helpen als ze van hier komen.
1: Dat is ik weer. Ik zal even zien wat er nog te doen is, Niels. Want er is jonge speeltje, jong. Dat is ik leuk. Hier, om 8 uur in het Vredehuis in Balk. Dat is hier voormalig Haske. Nou, hoe leuk is dat?
0: Ik kan alvast omklappen om een stoeltje te zieken van hier. Nou,
1: ken je wel even klapje?
0: Ja, daarom zit ik. Klap je even. Maar de vraag van, hij is van Spanburg, ik geef een plakje.
1: Ja, en even zien, daar kom ik boerenmerken aan in Bezijn. Zo'n keer achter mekaar, te beginnen op, heb ik het tongetje, Jochen Juli. En er zijn verse streekproducten, cadeauartikelen, extra activiteiten binnen de Rixa als ambachten en net te vergeten muziek. En daar is ik dan gezellige merken in Koudem. Van 10 tot 16 uur op Oorweek is nu 11 juli en 24 juli enzovoort enzovoort. Nou, wij horen er mee op. Sjoeg ik even, want het is haast tijd. Hartelijk bedankt voor het luisteren. We wensen jou een zonnig weekend. En houd de radio op Spanburg, want we hebben een mooie programma's waar je sluit houden met Pam Macbeth. En doet het heel goed, die zangeres. Ze is een heel soort op de country festivals. En ik mis nog wat naaie muziek van haar. Maar in ieder van de sterkste nummers van haar, die liet ik jouweren. You can't hurt me anymore. Allige goed weekend en ont orkeer. En Niels, bedankt.
0: Graag gedaan.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijsgevoel, Justine Snijske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur. Radio Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.